0: net na 9. Goeiemôre, baie welkom by ons Sondagoggend saamkeer met my en Ricardo. Is voorreg weer om saam met jou te kan kuier. Gaan die gesels gebou tot so voor 12.
1: Hier om te bly.

0: Net dan 9, goeiemôre, baie welkom by ons sondagoggend saamkeer met my en Ricardo. Voorreg weer om saam met jou te kan kuier. Gaan die geselskap hou tot so voor 12.
1: Hier om te bly.

Skoolgolf met nuwe reën. Vandag is die 13de van September 2026. Ons internasionale dag wat ons vandag vier is International Chocolate Day, National Kids Take Over the Kitchen Day, National Peanut Day, Supernatural Day en dan ook Programmers Day. Vanaf 7 tot 13 September is het Know Your Numbers Week. En dan vanaf 13 tot 19 September is het Folic Acid Awareness Week. En vanaf 11 tot 20 September is het Heritage Open Days. 104.1 SFM.

Goeiemôre en baie welkom. Dis 'n Sondagoggend saamkeer met my en Ricardo. Musiek wat nog voor lê vir jou, Salies Berg, Bobby van Jaarsveld, Glaskans en ook musiek van Demi Limo.

Marno van der Merwe, vanoggend vir jou teiken is daar die een getitel. Nog een goedvol story hier uit Jood is dat so wat 100 vrouwe uit verskillende gemeenskappe. Hulle het onlangs hulle by mekaar gekom vir 'n geleentheid wat gefokus het op ondersteuning, geestesgesondheid, emosionele welstand en so ook finansiële kennis. En hulle het ook foto's gedeel saam met die George Herald online van daar die tyd wat hulle goed benut het.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: Goeiemôre en welkom, dis Sondag, dis net na 3, my naam is Corrie en ek kers saam met jou tot en met 6:00 vanmiddag. Vanmiddag vanaand toe, ja, dit raak nou al somer, so die son sak later, so het ons sê, maar dit bly maar middag. So, ek keer saam met jou tot en met 6:00 vanmiddag toe, dan gaan Anton Dreenig by my oorvat. Sit net een lekker sondagmiddag beplan, lekker sondagmusiek, ietsie, so ietsie van alles. En ons gaan sommer aan met die musiek. Hier is Rooksyn met Hey Hey.
1: Musiek op sy beste.

0: Suid-Afrikaanse kunstenaar Gas Taylor met If I Don't Call en Leonie my voor dit met Kry Jou Ry. Volgende gaan ons luister na Thomas Rhett, wat ook natuurlik baie gospel doen, maar hierdie is een van sy country liedjies en dis getiteld Beautiful As You.
1: SFM, die gevoel van die Suid-Kaap.

0: Welkom terug. Voor die break het ons geluister na Joe F. met Oh My Fast. Het ons geluister na Rob Thomas met Worst In Me. En ons nou net geluister na Talana Vieren met Alleen Wakker Word. Will Lindy is volgende met Up At Night.
1: 90.1

Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Ja, mens word stem daar van Bok van Blerk met dis wie ons is in voor die breek. Dave Barnes met Some People's Kids. Ja, nee, party mense is 'n kinders, jong. Ek denk, ons het allemaal dit al op een stadium gesê. Ons gaan nou luister na Voljoneratief met 26 letters.
1: SFM. Jou streek, jou frequentie, jou muziek.

0: Gerardstein met Droom jy nog van my. Volgende Britse popgroep The Vamps met hulle weergawe van Simon & Garfunkel se O Cecilia.
1: SFM. Ons maak

0: Andries Vermeulen met harte vol welkom by ons tweede uur op Altneskies, ons laaste uur van saamkuier. Dit voel nou eers soos ons tweede uur, maar ja, in totaliteit en ek het gekyk, is dit nou eintlik ons laaste uur voordat Anton Treurnig by my oorvat. So ja, welkom by ons laaste uur van saamkuier. Ons begin met Ronaldo en Droom te Klein, toe het ons geluister na Andries Vermeulen met harte vol en ons gaan nou luister na Bon Jovi met Seeds.
1: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

0: Ek hoor nie wat met bietjie meer in One Republic voor dit met I Ain't Worried. Na die breek, Crooked Coast met Rise and Shine.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. SFM 90.1 kus langs

Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van ons trots 870

0: Ja man!
1: In die lewe van my opgegaan. Die dag toe Eva voor my kom staan, sy dat blaas op een kant van my kom skuil, so dat meer kon sien van haar sexy lyf. Sy het onder haar wimpers in my deur geloer, van my stukkies vrugte met haar hand gevoer. Sy het sagies oor die rondes van haar boukies gevryf. Jy verblei my met die kudde van jou lyf.